is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

This is a journey into sound.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, nadat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
2: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde er ook eerst een ceremonie en misviering. De basiliek is met de afgewerkte toren nu zo'n 172,5 meter hoog. Al is hij na bijna 150 jaar werk nog altijd niet af. Dat zou tegen 2030 zijn. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Matthias Reim und verdammt, ich lieb dich. Wat hebben we nog klaar liggen? Laura Tesoro komt eraan. David Essex en deze nog van Rubben.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Op het Theaterplein in Kokzijde is het op vrijdag en zaterdag aanstaande weer tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apero. Je bent er vanaf 18 uur welkom om te gaan genieten van een ontspannen aperitief in de zon of om later op de avond helemaal los te gaan in de sterrenhemel. De Open Air Apero Kokzijde, gratis toegang voor een pure zomerbeleving.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen hangt er wel soms veel bewolking met af en toe een beetje neerslag in het weekend dan. Is de zon meer van de partij en blijft het vaker droog? Een bui blijft wel mogelijk en temperaturen in het weekend worden wel wat zachter. Want ze gaan tussen 16 en 21 graden gaan.
0: Melinda FM, de beste muziekmix.

Zaterdag aanstaande krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder Vrede en Familie groeit Roundnet Rumble uit tot een eerste publieke editie in het Uiltura Sportpark. Roundnet, beter bekend als Spikeball, die staat centraal. Maar Roundnet Rumble wordt met veel meer dan alleen een toernooi. Overdag draait alles rond de sportieve actie plezieren competitie en daarna schakelt het terrein moeiteloos over naar een open-air event. Catering en ambiance tot in

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
2: Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Zaterdag aanstaande wordt ook nog eens in de Noordstraat in Kokzijde een pure balans voor fun tijdens de Surplus Challenge. Van 14 tot 17 uur kan je helemaal gratis gaan deelnemen en testen hoe lang jij recht op je fiets kan blijven staan zonder je voet aan de grond te zetten. Je mag zo vaak proberen als je wilt en de beste tijden worden bijgehouden. De drie sterkste balanstalenten die krijgen bovendien nog een plekje op het podium na de retrokoers. Of je nu komt om te winnen of gewoon om mee te doen, iedereen is daar van harte welkom.

Mark Hamilton, begin van de jaren 70 moet deze geweest zijn. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Na 7 uur ga ik je meenemen naar Isegem om nieuws te geven van de jaarlijkse rommelmarkt.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
2: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
1: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
3: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

0: make you feel alright. Werk met 5 zaterdag aanstaande is iedereen welkom in de woonzorgcentrum De Plataan in Isegem. En dit dan voor de jaarlijkse rommelmarkt van 10 tot 17 uur. Naast de rommelmarkt is er ook lekker eten en drinken voorzien voor de kleinste kinderanimatie. De toegang voor de rommelmarkt bedraagt 5 euro.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsterd weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind. Je ving nog niet veel wind.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Stash and Go Down. En zaterdag aanstaande trekt de Brugge Pride Parade door in Brugge. Van 11 tot 23 uur ben je daar welkom bij de Vrijplaats in Brugge. Het vertrek- en ontmoetingspunt voor een dag vol kleur, sfeer en verbondenheid.

0: in de FM weerbericht.
1: Dan gaan we kijken nemen, want vandaag en morgen vrij veel bewolking met soms wat neerslag. In het weekend is de zon meer van de partij en wordt het vaak droog, al blijft een buitje wel mogelijk. Temperaturen schommelen tussen 16 en 21 graden.

Eind van de jaren 70, hit van Ellen Foley en What's a Matter Baby. De Gistelse dolle dagen die zijn dus terug van de partij op zaterdag en zondag aanstaande. Met een vernieuwde concept dat vorig jaar toch ook al een groot succes bleek. Op zaterdag staat dan alles in het teken van de koopjes, open deurdagen en sfeer bij de lokale handelaars. En wij zijn er ook nog met live radio op de markt. Een dolle kermis en 's avonds dan feest met de DJ's en live band. En voor zondag, daar gaan we straks over praten.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Geniet van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

En dan zijn we beland aan de dolle dagen in Gistel voor zondag. Want zondag wordt Gistel opnieuw dan de place to be met een gezellige braderie. Straatanimatie, optredens, springkastelen, kinderactiviteiten en tal van eet- en drankenstandjes. In verschillende centrumstraten is er dan volop sfeer met onder meer minigolf, mini-tennis, mini-padel, één groot schaakbord en randanimatie voor jong en oud. En afsluiten doen ze dan zondagavond met een grote feestavond op de Kleine Markt. En dit dan met een optreden van Michael Schack. Dus iedereen welkom in Gistel voor het weekend vol shopping, muziek en plezier.

Douwe Wop en Funny. En voor mij zit het er al terug op. We hebben nog morgen een afspraak vanaf 6 uur met de Vroege Vogels. En bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
2: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
1: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
3: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
1: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Fleetwood Mac en Big Love. Een goeiemorgen, welkom vandaag donderdag 11 juni. Het is een beetje fris, ik heb het een beetje fris vanmorgen. Ik ga straks toch eens moeten kijken naar het weerbericht, hoe dat zit voor vandaag. Of ligt het aan mij, zou ook kunnen.

Toch van lang geleden hoor. Nou ja, lang geleden, 16 jaar. Caro Emeralden, back it up. Isabella A. Oh ja, die hebben we ook nog bij vandaag donderdag. Voor wie zou dat in de tijd bedoeld geweest zijn? Dat vraag ik me af. Ik heb hem zo lief.

0: echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus aanstaande bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkplein in Oostende voor een gezellig tweedaags feest voor jong en oud. Mis het niet, de vernieuwde Mariakerkerie op 5 en 6 augustus op het Mariakerkplein in Oostende en iedereen is er van harte welkom.

0: Roleplay van de week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

Hothouse Flowers en Don't Go. En daar is het dan, en of hier is het dan, het weerbericht moet ik zeggen. Vandaag donderdag blijft het wellicht wisselvallig met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en kans op een lokale bui. Het wordt stilaan weer wat zachter met maxima rond 20-21 graden.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Voor de kust van Zeebrugge heeft kiter Koen Darras van zonsopgang tot zonsondergang gekitesurfd. Hij miste zijn doel van 300 kilometer op 3 kilometer na door wegvallende wind, maar spreekt wel van een Belgische recordprestatie. Aannemer Jarne de Lare uit Beerst kreeg na een diefstal van 18.000 euro aan materiaal toch goed nieuws. Hij kon al zijn gestolen werkmateriaal opnieuw aankopen bij een bouwbedrijf in Koekelaren en dat met een stevige korting. In Blankenbergen zijn enkele pendelaars op het nippertje ontsnapt aan een ernstig ongeval. Een zware zak bouwafval die scheurde op grote hoogte en het puin viel op een tramschuilhuisje. Het glazen dak ging volledig aan diggelen, maar gelukkig raakte niemand gewond. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendeleden bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven. In Wingenen is een 43-jarige motorrijder om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Een getuige diende nog de eerste zorgen toe, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In provinciedomein De Gavers in Harelbeke is de nieuwe natuur- en belevingszone Vlonderweiden geopend. Bezoekers die kunnen er door drassige zones wandelen via vlonderpaden en kinderen die krijgen onderweg een leerrijke audiogids van comedian Wouter de Pre.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft wisselvallig met veel wolken, af en toe opklaringen en geregeld perioden van regen. Later schuift vanuit het westen een regenzone verder het land binnen, waardoor het langere tijd zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen meestal tussen 13 en 19 graden. De wind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen vrijdag wordt het ook zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Richting het westen kan het tijdelijk droger worden en later op de dag zijn er aan zee opnieuw enkele opklaringen mogelijk.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Het is nog een klein beetje te vroeg om aan de rode wijn te zitten. UB40 met een cover van een nummer van Neil Diamond in de tijd en Red Wine. We gaan uit bij koffie, leuke muziek, hits en classics. Altijd weer.

Dat was even terug in de tijd naar het Frankrijk van 1972 met Ringo en Trobel pour Resté Seul. Zometeen wat publiciteit naast Céline Dion. I Groove All Night.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

En dan heb ik nog wat informatie, want de open air apéro die gepland stond voor morgen vrijdag 12 juni op het Theaterplein in Kokseide is geannuleerd. Organisator Q-Bar Events heeft het lokaal bestuur laten weten dat het evenement door omstandigheden niet kan plaatsvinden. De gemeente Kokseide betreurt de beslissing en vindt het jammer dat het nieuws over de annulering zo kort voor de geplande datum komt. Er is geen verder informatie bekendgemaakt over de exacte reden waarom het evenement is afgeblazen.

We hebben uiteraard nog een spreuk van de dag. Wel, soms ontmoet je iemand en voel je meteen verbondenheid. Ze passen als een puzzelstukje direct in je leven.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal, snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Het stond 4 jaar geleden nog in de hitlijsten en hoog zelfs Willy William met zijn trompetta. Dit is nog eentje van Sam Cooke.

En zo loopt deze donderdagse aflevering van de Muziekdoos ook weer op zijn einde. Ik wens je nog een aangename donderdag. Maak het gezellig en tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

pop was, zo was er ook hier bij ons de Belgenpop. En Machiavel was daar een van de groepen van, samen met de Machines, met TC, met ik, met de Kreuners, met de Kids, om er maar een aantal te noemen. Fly was dat uit 1981. Donderdag voormiddag, fijn dat jullie erbij zijn. Wij ook op de werkvloer tot 12 uur.

0: We krijgen enkele zonnige dagen, heb ik begrepen uit het nieuws van 10 uur. We gaan dat voor jou opvolgen. En vandaar de zomerse muziek en de aangename arbeidsvitamine bij Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent. En volgende week zou het ook wel eens een heel sportieve week kunnen worden. Een drietal weken geleden is het debuutalbum van Aaron Blommaert uitgekomen. 15 mei heeft hij dat voorgesteld en uit dat album halen we deze, Zonde.
1: Ik heb een

zou er wel eens kunnen bij zijn. 10 om te zien to the 90s. En Kate Ryan, Déjà-chanté was dat. Ja, volgende week zou het wel eens een sportieve week kunnen worden hoor. Ik heb mij al een nieuwe jogging gekocht. Misschien dat het daarbij gaat blijven. Maandagavond is het voetbal. De Rode Duivels spelen dan tegen Egypte. Dinsdagavond worden de renners voorgesteld van de Belgian Balwaze Tour. Donderdag rijden die door de provincie West-Vlaanderen. Nu nog een bak bier in huis halen. En Dirk is er helemaal klaar voor. Maar laten we het vandaag houden bij de verhalen en bij de classics. Alstublieft, Melinda.

0: baby.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Melinda FM staat aan. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Barry White. Uit de zomer van 1976 was dat. You're the first, the last, my everything. De classics op de werkvloer en de verhalen van ondernemers en handelszaken. Traiteur Matthias wrijft ondertussen al in zijn handen. Hij is klaar voor het nieuwe barbecue seizoen.
1: Pak de zon en straal de hele dag. Melinda FM.
0: Traiteur Matthias in Gistel begon destijds als een tijdelijke pop-up, maar nu is zijn zaak uitgegroeid tot een seizoensrestaurant. De familie zit al 28 jaar in de horeca en nu dus als een succesvolle traiteurzaak. De zomerbar in Gistel is open tot eind september, 7 dagen op 7, en biedt een uitgebreide, betaalbare menukaart en een heel gezellige sfeer. Dat hoort erbij. Kurt is bekend als barbecue-kampioen. Zijn zoon Kevin heeft de zaak ondertussen overgenomen, waardoor de toekomst wel verzekerd is. We blijven genieten van de barbecue. En ik denk wel dat ze daar helemaal klaar zijn voor dat nieuwe barbecue seizoen bij traiteur Matthias in Gistel.

Volgend weekend zullen er overal wel feestjes zijn. Ja, zeker zondag. Het is Vaderdag. Dus dat moet gevierd worden. Zaterdag is er voor de tweede keer in de jachthaven van Veurne de havenfeesten. Het begint daar allemaal om 1 uur, maar we gaan daar straks over doorpraten. Het is 50 jaar geleden dat U2 zijn allereerste liedje uitbracht. En dat wordt ook dit weekend in Dublin gevierd. U2.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

0: belangrijkste levensles. The only way it's up is altijd maar vooruit gaan. Af en toe eens achteruit kijken, want ja, je moet in die achteruitkijkspiegel kijken, want anders dan ga je tegen de boom rijden. Just in the plastic population, the only way it's up. Volgende zaterdag zijn er weer de havenfeesten in de jachthaven van Veurne. Vorig jaar een enorm groot succes. Een dag vol sfeer, muziek, foodtrucks, kinderanimatie en leuke initiaties voor jong en oud. Maar de absolute topper, dat is weer die spectaculaire havensprint. Teams die racen met zelfgebouwde zeepkisten over het water. En dit jaar is dat zeer bijzonder. Dus kom supporteren, kom genieten, lachen en meedoen aan dat leuke spektakel van de zomer. De havenfeesten in Veurne, in de jachthaven daar. Dat wil je zaterdag niet missen.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

krijgen enkele zonnige dagen, heb ik begrepen. Zometeen het nieuws uit West-Vlaanderen hier bij Melinda FM. En straks dan gaan we eens kijken naar de genomineerden van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Die worden in november officieel toegediend. En ik dacht dat deze donderdag niet zo'n belangrijke dag was. Maar dat bekijken we ook straks na het nieuws om 11 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendeleden bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven. In provinciedomein De Gavers in Harelbeke is de nieuwe natuur- en belevingszone Vlonderweiden geopend. Bezoekers die kunnen er door drassige zones wandelen via vlonderpaden en kinderen die krijgen onderweg een leerrijke audiogids van comedian Wouter de Pree. In het Zoete in Knokke komt een nieuwe grote rode boei om watersporters te waarschuwen voor het kunstwerk Another Time. Bij vloed verdwijnt het kunstwerk onder water, waardoor het moeilijk zichtbaar is en gevaar kan opleveren. Aannemer Jarne de Lare uit Beerst kreeg na een diefstal van 18.000 euro aan materiaal toch goed nieuws. Hij kon al zijn gestolen werkmateriaal opnieuw aankopen bij een bouwbedrijf in Koekelare en dat met een stevige korting. In Wingene is een 43-jarige motorrijder om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Een getuige diende nog de eerste zorgen toe, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In Blankenbergen zijn enkele pendelaars op het nippertje ontsnapt aan een ernstig ongeval. Een zware zak bouwafval die scheurde op grote hoogte en het puin viel op een tramschuilhuisje. Het glazen dak ging volledig aan diggelen, maar gelukkig raakte niemand gewond.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft wisselvallig met veel wolken, af en toe opklaringen en geregeld perioden van regen. Later schuift vanuit het westen een regenzone verder het land binnen, waardoor het langere tijd zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen meestal tussen 13 en 19 graden. De wind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen vrijdag wordt het ook zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Richting het westen kan het tijdelijk droger worden en later op de dag zijn er aan zee opnieuw enkele opklaringen mogelijk.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

leek in die tijd wel een beetje op het gezelschapsspelletje 4 op een rij, want zo snel ging het eigenlijk in het begin van de carrière. Aha, and the sun always shines on TV. Maar de zon gaat wel schijnen de komende dagen en er is aangename muziek op de radio. We zitten op de werkvloer. Terug welkom tot 12 uur.

Het worden alleszins, ja, dat heb ik toch begrepen, hè? Zonnige dagen, dat hoorden we in het nieuws van 11 uur. Trouwens, Jeroen, dank je wel om ons bij te praten over de actualiteit van vandaag, donderdag 11 juni. We gaan zo meteen eens kijken wie genomineerd is voor de Rock'n'Roll Hall of Fame. De ceremonie is op 14 november, maar we weten nu al wie in de picture zal staan. Het is zometeen koffietijd in West-Vlaanderen. Eerst nog Stan van Samang.

Bijna 10 jaar geleden werd Millie Jackson, die we allemaal kennen van My Man is a Sweet Man, Millie Jackson werd opgenomen in de Official Rhythm and Blues Music Hall of Fame in Mississippi. Dat is uiteraard wel wat anders dan de Rock'n'Roll Hall of Fame. We kregen een aantal weken geleden de namen van de artiesten of de groepen door die genomineerd werden voor de opname in die Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat zijn Iron Maiden, Billy Idol, Wu-Tu Clan, Oasis, Sade, Joy Division en Phil Collins. In een interview met de collega's van de BBC heeft Phil Collins laten verstaan dat hij op 14 november, de dag dat de ceremonie zal doorgaan, dat hij daar niet zal bij aanwezig zijn of zeker niet zal optreden, want daarvoor moet je in topvorm zijn, zei hij tegen de presentator. Je kunt niet zomaar op het podium gaan staan, je moet daarvoor gerepeteerd hebben en mijn gezondheid laat dat op dit moment niet toe. Dus hij doet het liever niet of hij überhaupt aanwezig zal zijn op die ceremonie op 14 november in Los Angeles. Dat is ook nog helemaal niet zeker.

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Mart 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Geniet van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

Philippe Swan. Bijna 11:30 in West-Vlaanderen. De koffiepauze zit er bijna op, maar ik heb nog de liefdesliedjes van Misha Mara. Ik heb Stevie Wonder nog. Ik heb Are You Done van Judith nog eens uit de kast gehaald. En ik hou van u, van Monza.

0: done.
1: 2 jaar geleden hebben we ze heel vaak gedraaid hier op de werkvloer. Judith en Are You Done? Ik dacht dat deze donderdag niet zo'n belangrijke dag was, donderdag 11 juni. Maar het is wel een dag die veel bepalend is geweest in de geschiedenis. 11 juni 1964 werd Nelson Mandela veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Na ruim 27 jaar gevangenschap werd hij vrijgelaten in februari 1990. En dat zorgde wereldwijd toch voor een golf van blijdschap. Ja, zo hoor je nog eens wat, hè. Op de werkvloer en straks ook in de lunchradio tussen 12 en 2. Want dan gaat Ron ook nog even grasduinen in de geschiedenis van 11 juni. Een hele fijne donderdag voormiddag. Hier is Cher. Kennen we deze nog uit de 90s? If You Believe in Love.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Daar zijn geen woorden voor. Gisteren het afscheid van Margriet Hermans daar in Merksplas. Misha Mara was daar trouwens ook bij. Niet om afscheid te nemen als een collega in de Vlaamse showbiz, maar wel als een familielid, want Misha en Margriet, dat zijn nichten in de familie. Phil Collins gaat dus in november niet naar New York voor zijn nominatie in de Wall of Rock'n'Roll Hall of Fame. Andere genomineerden die zullen daar wel bij zijn. En Ron die is ook van de partij. Zometeen in een nieuwe lunchradio. Maak er een hele fijne Melinda FM donderdag van en graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
2: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Een voorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
1: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelaer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
3: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
1: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ron de Wit

0: Een toch wel zeer pittig liedje van deze Lily Allen, want met haar zeemzoete stem zingt ze de meest expliciete teksten. Ook dus in deze Not Fair, ze zingt over een schat van een man, maar die o zo slecht is in bed en dat is dus niet eerlijk. Not Fair.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Merci Dirk voor de classics at work van daarnet en wij zijn alweer vertrokken dus tot 2 uur op deze donderdag.

Gloria Estefan, de zangeres van deze Miami Sound Machine, werd in 1957 geboren als Gloria Fajardo in Cuba. Gloria's vader is bodyguard van president Batista. En als in 1959 Fidel Castro de macht grijpt in Cuba, moet het gezin vluchten voor hun leven. En zoals vele gevluchte Cubanen strijken ze neer in Amerika, meer bepaald in Miami. Vandaar dus de Miami Sound Machine. Dat was Get On Your Feet.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

0: Het dansvloer dilemma was dat van Roeland Beeler. Nu de Laughing Spoonful. Opgericht in 1965 en smolt twee stijlen samen. Meer bepaald folk en rock. De grootste hit hadden ze te pakken ongetwijfeld met deze Summer in the City.
1: Club de Wit. Deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 11 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1938. België wordt opgeschud door de aardbeving bij Zulzeke met een sterkte van 5,6 op de schaal van Richter. 1940, in de Tweede Wereldoorlog, Britse troepen bombarderen Genua en Turijn in Italië. 1963, de inschrijving van de eerste twee zwarte studenten aan de Universiteit van Alabama wordt urenlang tegengehouden door gouverneur van Alabama, George Wallace, met de actie Stand in the Schoolhouse door. Maar president John F. Kennedy heeft de Nationale Garde van de staat onder federaal toezicht geplaatst en laat deze de toegang vrijmaken. 1981, de Iranese stad Holbaf wordt met de grond gelijkgemaakt door een aardbeving met een kracht.

toernooi voor een derde keer op zijn naam. Het is de 23e Grand Slam titel voor de Serviër en daarmee is hij op dit moment de meest succesvolle mannelijke tennisser aller tijden. 11 juni vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Je was de voorbije minuten van harte welkom op die dinnerparty. Nell Garman was dat.
1: Van arbeider tot PDG. Ze zingen allemaal mee. Welkom. Dit is Club De Wit.
0: Met straks de airplay van deze week eerst nog Falco op de radio. De succesvolle Oostenrijkse zanger die in de jaren 80 dikke hits scoorde. Met onder meer de platen Rock Me Amadeus met Gine. En ook met deze Der Commissar. Onder invloed van drugs en drank komt op 6 februari 1998 Falco door een auto-ongeval om het leven. Ja.

0: in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Airplay.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: Hoe dan ook, met Maxime en Babette. Het is vandaag 11 juni, het is vandaag dag op dag de sterfdag van de Franse actrice en ook zangeres Françoise Hardy. Ze werd 80 jaar, overleed in 2024. En een jaar later, vorig jaar, dus in 2025, stierf de Amerikaanse zanger Brian Wilson. Die werd dan weer 82 jaar wereldberoemd geworden als een van de zangers van deze Beach Boys.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

De Bob als het ware 2.0 voor veilig verkeer. Alex Warren was dat en Carry You Home. Wij brengen jou veilig richting nieuws van 1 uur hier bij Melinda FM. En dat doen we weliswaar met tranen met tuiten. Hot Chocolate is dit hier nog. En Tears on the Telephone. Tot zometeen voor deel

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
2: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
1: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken. En zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
3: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
1: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd. Tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand. Maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
4: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
1: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad. Onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2 Ronde Wit.

0: van daarnet in het eerste uur van Club de Witte op deze donderdag is om het leven gekomen in een auto-ongeval. Deze dame hier op 22-jarige leeftijd dan weer in een vliegtuigongeval. Ze heeft ons één weliswaar hele grote hit nagelaten, deze Alia. Dat was Try Again, net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club de Wit.
0: Deel 2 nu met Shanna Spiro op de radio. Heel hoog nog terug te vinden in onze top 30. Deze Die on This Hill. Got me.

Gisteren nog in Club de Wit te gast met Sleeping in My Car. Vandaag is dat met Fading Like a Flower. Die van Roxette waren dat op deze donderdag 11 juni. En het is vandaag, jawel, en daar hoort een applausje bij. De start van het wereldkampioenschap voetbal in de drie landen Mexico, Amerika en in Canada. Vanavond is er dus de eerste wedstrijd van het gastland, een van de drie gastlanden, Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is vanavond gepland om 21 uur.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Shabuzi hier bij Melinda FM. Barsang kon je beluisteren op deze 11 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Zijn er niet veel, amper drie. Penny Ford is er één van. De Amerikaanse zangeres destijds bij Snapwater 62. Lindsay De Paul overleed in 2014. Deze Britse zangeres, bekend van Sugar Me, zou vandaag 78 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Frank Baird. De Amerikaanse drummer bij deze ZZ Top wordt er vandaag 77.

0: De Wit.
1: En trouwens, heb je de nieuwe film van Michael Jackson al gezien? Nee, ah wel, van mij hetzelfde, ik ook nog niet. Ik moet dat dringend eens gaan doen. Als grote fan van deze Wacko Jacko Michael Jackson. Muziek uit de LP Band is dit hier. Het heet Smooth Criminal.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Zeg dat je er zal zijn volgende week voor het Maatjesfestival in Oostende. En dat vindt plaats van woensdag 17 tot en met zondag 21 juni aan de Visterskaai. Dus het Maatjesfestival in Oostende. En woensdag 17 juni zijn we te gast met Melinda FM. Dus the place to be is wel degelijk Oostende aan de Visterskaai. Say you will be there, dus de Spice Girls.

Nog niet zo heel erg oud, deze klassieker hier in onze eigen moedertaal, maar geeft toe, nu al leuk om terug te horen. Maxime en Onder Invloed. En tot aan 2 uur, tot aan Stef Tielemans met Matinee, hebben we hier alles nog onder controle. Self-control is dit hier nog van Laura Brunningham. Maak er nog een fijne muzikale dag van hier bij Melinda FM. En morgen op jouw bevrijdende vrijdag zijn we opnieuw samen op de middag. En dat tussen 12 en 2. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Voor de kust van Zeebrugge heeft kiter Koen Darras van zonsopgang tot zonsondergang gekitesurfd. Hij miste zijn doel van 300 kilometer op 3 kilometer na door wegvallende wind, maar spreekt wel van een Belgische recordprestatie. Aannemer Jarne de Lare uit Beerst kreeg na een diefstal van 18.000 euro aan materiaal toch goed nieuws. Hij kon al zijn gestolen werkmateriaal opnieuw aankopen bij een bouwbedrijf in Koekelare en dat met een stevige korting. Door een zware botsing op een druk kruispunt in Ieper is er veel verkeershinder ontstaan in de buurt van de industriezone. Twee wagens die botsen er tegen elkaar en de brandweer die moest de bestuurders uit de voertuigen helpen. Over hun toestand is voorlopig niets bekend. In Wingene is een 43-jarige motorrijder om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Een getuige diende nog de eerste zorgen toe, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendelede bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven. In provinciedomein De Gavers in Harelbeke is de nieuwe natuur- en belevingszone Vlonderweiden geopend. Bezoekers die kunnen er door drassige zones wandelen via vlonderpaden en kinderen die krijgen onderweg een leerrijke audiogids van comedian Wouter de Pree.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft wisselvallig met veel wolken, af en toe opklaringen en geregeld perioden van regen. Later schuift vanuit het westen een regenzone verder het land binnen, waardoor het langere tijd zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen meestal tussen 13 en 19 graden. De wind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen vrijdag wordt het ook zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Richting het westen kan het tijdelijk droger worden en later op de dag zijn er aan zee opnieuw enkele opklaringen mogelijk.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: dat is dan misschien hetzelfde als ik zelf. Ik voel me ook lekker kip, lekker op deze donderdag. De Pasadena's en I'm doing fine now. Tot aan 3 uur neem ik je weer mee door deze namiddag met elk moment muziek die jij kent. En om 2:30 onze cocktailplaat. We hebben ook een kort zomerverhaaltje. En straks gaan we terug naar het muzikale hitverleden.
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans.
0: Wees welkom iedereen.

1997 noteren we voor Mariah Carey en Honey. Het is zomer. Ja, ik denk het verhaaltje dat ik nu heb, dat is wel herkenbaar. Want in de zomer, als je zo op de zeedijk naar een stoel op een terrasje zoekt, wel, het beste stoeltje is altijd bezet. Dat lijkt een natuurwet, maar geen zorgen. Na één drankje voelt elke stoel als de beste plek ter

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is een echte nachtmerrie voor Teddy Swims en zijn Bad Dreams. En soms heb je van die platen die je meteen terugbrengen naar een zorgeloze tijd. Een tijd van grote kapsels, kleurrijke videoclips en melodieën die je nooit meer vergeet. Deze D.C. Lee scoorde in de jaren 80 een prachtige hit met een positieve boodschap. See the day.

0: DC Lee uit 1985 en See the Day. En ik denk dat het er vandaag van gaat komen.
1: De cocktailplaat.
0: Want het ziet er bijzonder goed uit vandaag op deze 11 juni. Laten we allemaal naar het strand gaan met de zwembroek aan of de bikini. En misschien wat genieten van de zon. En dat gaan wij vandaag ook doen met deze cocktailplaat. Ik heb gekozen voor Chris Rea en On The Beach. Geniet ervan allemaal. Dit is de zomer 2026.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

0: Deze plaat blikt hij terug naar de moeilijke periode welke hij heeft gehad. En dat tijdens het afbranden van zijn loft een hele tijd geleden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je in zo'n moeilijke tijden omringd wordt door belangrijke personen. Niels de Stadsbader was dat met zijn nieuwe plaat Vuur en Vlam. En we gaan alweer eens neuzen in de muzikale boeken.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1982 met Sharon Redd. Zij was in het begin van de jaren 80 een van de stemmen van de Amerikaanse disco en club scene. In the Name of Love is een perfecte mix van soul, funk en de opkomende dance recht uit de New Yorkse clubs. De plaat die deed het prima in Europa. In Nederland haalde ze een top 10 notering in de top 40 en ook in België was het een vaste waarde op de dansvloeren en op de radio.
1: Het muzikale

Recentste hitsingle was dat van Cannons en Starlight. En zo breng ik u naar 3 uur, zometeen Luc de Lee en de Rotonde. En richting 3 uur, dat doen we met deze plaat van Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Ik wens je nog een fijne en aangename donderdag en wij horen elkaar terug morgen alweer tussen 2 en 3 voor een nieuwe zomermatinee. Geniet ervan, van deze mooie donderdag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vooral van onze twee geweer in heel bijzonder goeiemiddag. Girls just want to have fun, aldus Cindy Loper. En wij zijn weer vertrokken voor een uurtje rotonde. Dankjewel Stef, het was weer heel aangenaam. Wij gaan verder met muziek, onder andere van Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog. Welkom op donderdag.

de nodige risico's van Bruno Mars en Risk It All. De bom is weer letterlijk en figuurlijk ontploft tussen Iran en de VS. Het zou zelfs gevolgen kunnen hebben voor het WK voetbal, want supporters zouden mogelijk door de schermutselingen de openingsmatch kunnen missen. En komt er nog bij dat onze Belgische aanhang mogelijk het ganse WK moet missen, omdat president Trump dreigt met een inreisverbod voor Belgen die moeten vertrekken vanuit Congo. Zogezegd uit angst voor het ebola-virus. En wij hebben nog even gedacht aan Margriet Hermans. Laissez rouler le bon temps.

En wij hier maar even lekker chillen vanuit de studio in Middelkerken met Ace of Base en All That She Wants. Goed sportnieuws vanuit Middelkerken. In de week van 6 tot 10 juli organiseert de sportdienst een sportkamp speciaal voor 10 tot 14-jarigen met heel wat leuke activiteiten. Hoogteparcours, toteback maken, trampolinepark en noem maar op. Inschrijven kan per dag of per week via www.middelkerken.be/sportkampen. En dit is Olivia en Polsina, elektriciteit.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

de reden waarom wij het hier doen bij Melinda FM? Wel, the reason is you. Vanaf nu niet meer schrikken als je een zelfrijdende wagen tegenkomt op Vlaamse wegen. Onze minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft het licht op groen gezet na de testen die Tesla onderging. Het zogeheten FSD-systeem test de auto als het binnen een rijstrook kan blijven en autonoom van rijstrook kan veranderen. Blijft wel dat de bestuurder op elk moment moet kunnen ingrijpen, als hij tenminste niet met zijn gsm bezig is.

Kissen in the back row of the movies van de Drifters. En als je daar geen zin in hebt, misschien heb je dan wel zin in een unieke sportieve uitdaging in Brugge. Duik op zaterdag 27 juni in de historische Brugse rijen tijdens de Urban Swim Brugge. Er is keuze tussen 900, 1500 en 2100 meter en zwem langs de mooiste plekjes van de binnenstad. De start wordt gegeven aan de Vismarkt met een gezellige finish en after-event aan het Sasplein. Inschrijven kan voor slechts 10 euro en de organisatie is volledig in handen van VZW Lange Rij Zwemmers. En dit is Chapel Rowan.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

waren oorspronkelijk actief tussen 1978 en 1985 en toen kwam er een stop. Maar in 1990 hebben ze elkaar teruggevonden, de Go-Go's en Our Lips Are Sealed. En wij gaan even naar de Belgen, meer bepaald twee Belgen, Opération Coup de Poing.

We hebben het even kunnen uitmeten en het is goed bevonden. De buitenkracht van Freek van Rooij. En we blijven experimenteren met afslankmiddelen. Na Wegovy en Monjaro hebben ze nu blijkbaar het ultieme middel gevonden. Het heet retatrutide en zou naar eigen zeggen het effect van een maagverkleining evenaren. Het is ook geschikt voor iedereen. Wanneer het in België beschikbaar zal zijn, is nog niet echt geweten. Dit is Sash, encore une fois.

De dagelijkse terugblik naar de 70s, 1976 met Bob Seger en de Silver Bullet Band en Main Street. We gaan eruit voor vandaag. Tijd voor regio-informatie met Jeroen en natuurlijk onze collega Jan Snel, die staat te popelen. Ons laatste nummer is er eentje van Katy Perry en Band-Aids. Graag tot morgen voor de laatste van deze week. En

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Blankenbergen zijn enkele pendelaars op het nippertje ontsnapt aan een ernstig ongeval. Een zware zak bouwafval die scheurde op grote hoogte en het puin viel op een tramschuilhuisje. Het glazen dak ging volledig aan diggelen, maar gelukkig raakte niemand gewond. In provinciedomein De Gavers in Harelbeke is de nieuwe natuur- en belevingszone Vlonderweiden geopend. Bezoekers die kunnen er door drassige zones wandelen via vlonderpaden en kinderen die krijgen onderweg een leerrijke audiogids van comedian Wouter de Pre. In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jou Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan. In Wingene is een 43-jarige motorrijder om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Een getuige diende nog de eerste zorgen toe, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Voor de kust van Zeebrugge heeft kiter Koen Darras van zonsopgang tot zonsondergang gekitesurfd. Hij miste zijn doel van 300 kilometer op 3 kilometer na door wegvallende wind, maar spreekt wel van een Belgische recordprestatie. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendelede bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft wisselvallig, met veel wolken, af en toe opklaringen en geregeld perioden van regen. Later schuift vanuit het westen een regenzone verder het land binnen, waardoor het langere tijd zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen meestal tussen 13 en 19 graden. De wind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen vrijdag wordt het ook zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Richting het westen kan het tijdelijk droger worden en later op de dag zijn er aan zee opnieuw enkele opklaringen mogelijk.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 45 Jan Snel.

moest voelen opkomen, laat je dan maar eens goed gaan. Het waren die van Van Halen met Jump. Goedemiddag, welkom erbij. 4 uur geweest. Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Van Halen was dat.

haar grote hit van ondertussen ook alweer 27 jaar geleden. Uit 1999, Anne Lee met Two Times. Vanavond alweer concerttijd. Trekken we naar het verre Leuven samen met enkele Melinda FM-collega's. Gaan we daar naar 10cc and Another Bloody Greatest Hit Tour 2026. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar als u ook richting Leuven wil afzakken. €40 om 10cc live aan het werk te zien vanaf 20 uur.

0: zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Die van The Weeknd met Dancing in the Flames. We gaan stilaan richting weekend. En straks gaan we ook eens kijken wat het weer ons brengt wat dat weekend betreft. Ik heb ook een goed nieuwsbericht gevonden. Alan Taylor uit Tapton in het Engelse graafschap Derbyshire moet op een verkeerd knopje hebben gedrukt toen hij meedeed aan de postcode loterij. Hij kocht per ongeluk niet één, maar twee abonnementen en dus ook twee loterijtickets. Heb je nu twee kaartjes? Vroeg zijn vrouw Bev achteraf nog ongelovig. Vandaag noemt Alan het de beste fout die hij ooit gemaakt heeft door dit ongelukje, zeg maar. Heeft hij namelijk niet 333.333 pond, maar wel 666.666 pond gewonnen. De grootste prijs voor één postcode loterijspeler van dit jaar. Een duivels heerlijke meevaller. Slechts enkele weken nadat Alan en Bev met pensioen gingen. Schoon geschenk.

Ze hadden er wel meer, maar dit was toch wel hun allergrootste. Dire Straits met Sultans of Swing. En na Dire Straits, Wiltura. Hopelijk.

Het is een nummer van vorig jaar van Heaven met I Run. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat ziet er voor vandaag en morgen grijs uit. Vandaag slechts 16 graden. Zwaar bewolkt, zou wel droog blijven. Morgen, dat is wat anders. Zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Maximum 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het beter. Temperatuur nog een beetje bescheiden. 17, 18, 19 graden. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Vanaf dinsdag dan wordt het pas helemaal mooi. Af en toe wat onschuldige wolkjes. Vooral veel zon. Dinsdag, woensdag, donderdag 24 graden. En daarom deze toepasselijke plaat. R.E.M. Shiny Happy People.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Mart 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Melinda FM, elk moment muziek die je kent, al moet ik toegeven dat deze voor mij onbekend was. Anita Meijer met Idaho, meteen het einde van deze donderdagse aflevering van het programma. Wij moeten vlug onze biezen pakken richting Leuven. Morgen krijgt u een verslagje van het 10cc optreden. En ik wens u nog veel plezier toe met de collega's. Graag tot morgen om 4 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
2: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
1: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krivits.
3: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje, of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbare mensen.
1: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale media-platform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Garg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Dit mogen we toch gaan beschouwen als een ouderad uit het vak. Deze tante Tina Turner een ode aan. Het was What's Love Got To Do Without It.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Wat is nu echt 4 minuutjes van je leven? Dat is echt zo weinig. En daarom ben je altijd blij dat je kan terugluisteren naar die Turbulentie Show. Elke dag via 107.2, 107.8. Dit is Melinda FM met Rondé.

0: zijn in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
3: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.

Intussen is hij ook al bekroond als Sir Elton John. Dat was I Don't Wanna Go Out With You Like That. En dit is Goud van Oud in die turbulentie show van The Sweet.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Airplay.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Verhaal uit Vlaanderen, vrienden voor één nacht, maar wij zijn vrienden voor altijd.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
2: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
1: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Nu hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
3: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden. Wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
1: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Gharg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
4: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. Dan moet ik mijn ploegmaat Sert voor bedanken. Dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
1: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over 1,5 uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
5: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
1: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's at 90.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook drie andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
2: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
1: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK-voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, toch ook geen zwakke ploegen.
1: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen, maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.